Over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: zitten.
1: We'll be right back.
2: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Op de
1: maatkrant van die generatie webstations. Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen, worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
8: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. President Trump heeft opdracht gegeven om de Amerikaanse vlag een week lang half stok te hangen na het overlijden van Dolly Parton. Ook in Nederland en internationaal reageren collega-artiesten zoals Waylon, Douwe Bob en Beyoncé op haar dood. Artiesten en prominenten noemen Parton een unieke, invloedrijke en inspirerende persoonlijkheid. De politie heeft 6 personen aangehouden in de omgeving van Heerlen op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via de webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen van 33 tot 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. De politie heeft op meerdere locaties panden doorzocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Volgens het persbureau AP was dit de eerste aanval op een vermoedelijke drugsboot in 2 maanden. Sinds het begin van de acties door de regering Trump zijn er volgens AP 68 aanvallen uitgevoerd, waarbij zeker 227 doden vielen. 3 journalisten van het Franse persbureau AFP zijn op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door kolonisten tijdens hun werk in het dorp Janata. Daarbij werd een journalist licht gewond en werden auto's van journalisten en activisten vernield. De Israëlische politie onderzoekt de gebeurtenissen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst trekken er vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. 'S Middag zijn er zonnige perioden, maar komen er ook stapelwolken voor, met later op de middag in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij maxima tussen 23 en 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. 2 dagen daarvoor kwamen bij een soortgelijke aanval op een schip in de Stille Oceaan 2 mensen om het leven. Volgens AP voert het Amerikaanse leger sinds bijna een jaar dergelijke aanvallen uit, met tot nu toe 68 aanvallen en zeker 227 doden. 3 journalisten van het Franse persbureau AFP zijn op de westelijke Jordaan-oever belaagd door kolonisten tijdens hun werk in het dorp Janata. De journalisten en activisten werden met stenen bekogeld en hun voertuigen raakten vernield. Een journalist raakte licht gewond. Volgens de Israëlische politie wordt onderzoek gedaan naar het incident. Het overlijden van Dolly Parton zorgt wereldwijd voor veel reacties van artiesten en prominenten uit de muziek- en filmwereld. In Nederland reageren onder andere Waylon en Douwe Bob, terwijl in de Verenigde Staten sterren als Beyoncé, Reba McEntire en Elton John haar eren. President Trump heeft opdracht gegeven de Amerikaanse vlag een week lang half stok te hangen. De politie heeft in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via de webshop PowerCaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen van tussen de 33 en 46 jaar oud uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Op meerdere plekken zijn panden doorzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst trekken er vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. 'S Middag zijn er zonnige perioden, maar komen er ook stapelwolken voor, met later op de middag in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij maxima tussen 23 en 27 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's de beste muziek ooit gemaakt.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De brandweer in het Noord-Engelse Lancashire test samen met de Universiteit van Bristol groepen drones die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig bosbranden kunnen opsporen en bestrijden. De drones communiceren onderling en met brandweerlieden op de grond. Ook het leger en defensiebedrijven in Europa experimenteren met deze techniek, waarbij één operator meerdere drones tegelijk kan besturen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat in de afgelopen 5 jaar in Nederland bij zeker 12 rechtszaken sprake was van langdurige en ernstige kindermarteling. Het gaat om jonge kinderen, bijna altijd onder de 14 jaar, waarbij zowel fysieke als psychische mishandeling plaatsvond. In meerdere gevallen waren scholen en jeugdzorg betrokken bij het signaleren van de mishandeling. 3 journalisten van het Franse persbureau AFP zijn belaagd tijdens hun werk in het dorp Janata op de westelijke Jordaan-oever. Kolonisten gooiden stenen en vernielden voertuigen, waarbij 1 journalist licht gewond raakte. Volgens de Israëlische politie wordt er onderzoek gedaan naar het incident. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen, meldt het Amerikaanse leger. 2 dagen eerder vielen bij een soortgelijke aanval op een schip in de Stille Oceaan 2 doden. Het leger levert meestal geen bewijs dat de mensen op de boten zich bezighielden met drugshandel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst trekken er vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. 'S Middags zijn er zonnige perioden, maar komen er ook stapelwolken voor, met later op de middag in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij maxima tussen 23 en 27 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

locatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Altijd en overal. 24 uur per dag. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De brandweer in het Noord-Engelse Lancashire test samen met de Universiteit van Bristol een zwerm drones die met kunstmatige intelligentie zelfstandig bosbranden kan opsporen en bestrijden. De drones communiceren onderling, verzamelen informatie en kunnen blusmiddelen inzetten. Ook in Europa en wereldwijd experimenteren militaire organisaties en bedrijven met dronezwermen voor verschillende toepassingen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de afgelopen 5 jaar minstens 12 keer sprake was van ernstige, langdurige en systematische kindermishandeling, ook wel kindermarteling genoemd. Het gaat om vormen als opsluiten, vastbinden, lichamelijk geweld en psychische mishandeling bij jonge kinderen, soms tot 10 jaar lang. Scholen en soms buren signaleerden in meerdere gevallen het geweld. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's overleden. De brand ontstond volgens GeoTV in de vroege ochtend na een ontploffing van een compressor in het airconditioning systeem. 6 brandweerwagens en 4 ambulances werden ingezet en het vuur is inmiddels geblust. Xavi Hernandez is in Zeist gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De voetbalbond KNVB wil onder zijn leiding aantrekkelijker en dominanter voetbal gaan spelen dan in de afgelopen jaren met Ronald Koeman. Bij zijn presentatie benadrukte Xavi het belang van een aanvallende speelstijl en het creëren van een sterk teamgevoel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst trekken er vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. 'S Middags zijn er zonnige perioden, maar komen er ook stapelwolken voor, met later op de middag in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij maxima tussen 23 en 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. NOS heeft in de afgelopen 5 jaar 12 gevallen van ernstige en langdurige kindermarteling gevonden, op basis van openbare vonnissen. In deze zaken zijn kinderen gedurende langere tijd systematisch mishandeld, vaak met zowel fysieke als geestelijke schade tot gevolg. Scholen en buren speelden geregeld een rol in het signaleren van deze situaties. De brandweer in het Noord-Engelse Lancashire test samen met de Universiteit van Bristol zwermen drones, aangedreven door kunstmatige intelligentie, om bosbranden op te sporen en te bestrijden. De drones werken zelfstandig samen, communiceren met elkaar en kunnen blusmiddelen of water uitstorten. Militaire organisaties in Europa, de Verenigde Staten en China doen ook experimenten met autonome dronezwermen. Oekraïne heeft afgelopen nacht met 16 drones een magazijn van webwinkel Wildberries in de regio Tambov in Rusland aangevallen, waarbij een brand uitbrak van 100.000 vierkante meter. Ook werden andere doelen getroffen en meldde het Russische ministerie van Defensie dat 426 drones zijn neergehaald. In Nizhny Novgorod brak brand uit bij een grote olieraffinaderij. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn volgens functionarissen 15 baby's overleden. Het vuur brak uit op de afdeling gynaecologie, waar op dat moment 16 pasgeboren baby's lagen, van wie er 1 is gered. De brand ontstond na een ontplofte compressor in het airconditioningsysteem en is inmiddels geblust. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst trekken er vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. 'S Middag zijn er zonnige perioden, maar komen er ook stapelwolken voor, met later op de middag in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij maxima tussen 23 en 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De GasUnie bevestigt dat de Nederlandse gasopslag voor de komende winter niet meer tot het gewenste niveau kan worden aangevuld. Op dit moment is de vulgraad van de voorraden 45%, terwijl dit vorig jaar 63% en in 2023 94% was. Staatsbedrijf Energiebeheer Nederland is sinds begin april bezig met het vullen van de gasopslag in opdracht van het kabinet. Oekraïne heeft afgelopen nacht met 16 drones een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen in de regio Tambov, waardoor een brand van 100.000 vierkante meter ontstond. Alle medewerkers konden het gebouw op tijd verlaten. Ook werd volgens Rusland een van de grootste olieraffinaderijen van het land getroffen, waarbij brand uitbrak. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's overleden. Volgens functionarissen ontstond het vuur in de vroege ochtend na een ontplofte compressor in het airconditioning systeem. Het vuur is inmiddels geblust en de Pakistanse premier heeft opdracht gegeven tot verder onderzoek. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat in de afgelopen 5 jaar minimaal 12 keer sprake was van ernstige en langdurige kindermarteling in Nederland. Tijdens rechtszaken blijkt dat de mishandelde kinderen meestal jonger waren dan 14 jaar en kregen te maken met zowel zware fysieke als geestelijke mishandeling. In sommige gevallen grepen betrokken hulpverleners niet in, ondanks eerdere signalen en meldingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst trekken er vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. 'S Middags zijn er zonnige perioden, maar komen er ook stapelwolken voor, met later op de middag in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij maxima tussen 23 en 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Lelystad kunnen vrouwen die net zijn bevallen gebruik maken van de thuiskamer, waar ouders dag en nacht professionele hulp en rust krijgen. Het gaat om een proef van 6 maanden in het ziekenhuis Sint-Jansdal en de kamer is al door 6 gezinnen gebruikt. Het verblijf wordt betaald door de gemeente Lelystad en de kraamzorg door de zorgverzekering. Er komt een landelijk onderzoeks- en innovatiecentrum voor long-covid en andere post-acute infectiesyndromen. Het centrum is opgericht omdat het overheidsgeld voor onderzoek naar long-covid is uitgegeven en er nog geen nieuw budget beschikbaar is. De stichting long-covid heeft nu geld toegekend aan 7 onderzoekers van 4 Nederlandse universitaire medische centra. Oekraïne heeft afgelopen nacht met 16 drones een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen in de regio Tambov, waardoor een brand uitbrak van 100.000 vierkante meter. Bij de aanval konden alle medewerkers het pand op tegen verlaten. Volgens UNICEF kwamen vorige maand 17 kinderen om het leven bij Russische aanvallen in Oekraïne, het hoogste aantal sinds april 2022. Nederland haalt voor de komende winter het gewenste vuldoel voor de ondergrondse gasopslagen niet meer, bevestigt de GasUnie. Op dit moment is de gasopslag voor 45% gevuld, terwijl het streven 80% is. Staatsbedrijf Energiebeheer Nederland vult de opslag met hulp van 960 miljoen euro subsidie, omdat commerciële bedrijven afwachten door de hoge gasprijzen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode, maar er komen ook stapelwolken voor, met later in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui, bij maxima tussen 23 en 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

draad zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Twee mensen zijn door de KNRM gered nadat ze vastzaten in een lichtmast bij Vlissingen door opkomend water. Ze konden geen hulpdiensten bellen vanwege een lege telefoon en werden pas na anderhalf uur opgemerkt toen voorbijgangers hun geroep hoorden. De fotografen bleven ongedeerd, maar hadden het koud. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan wordt in oktober geveild in Londen, nadat het 25 jaar niet te zien was voor het publiek. Het werk uit 1920 wordt nu nog bewaard in een galerie in de Britse hoofdstad. De geschatte waarde ligt tussen de 20 en 30 miljoen pond. In Apeldoorn zijn ongeveer 100 appartementen ontruimd na de vondst van een mogelijk drugslab in een flat aan de Eburonestraat. De bewoners moesten rond 10 uur hun woningen verlaten, terwijl de omgeving is afgezet. De landelijke faciliteit ontmantelen en de brandweer zijn ter plaatse en een teamleider explosieve veiligheid is onderweg. Feyenoord neemt bij de komende twee uitwedstrijden geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dit besloten na het vuurwerkincident in het uitvak bij Cambuur, waarbij 7 thuisfans gewond raakten. De KNVB onderzoekt de gebeurtenissen in Leeuwarden en een eventuele straf volgt later. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode, maar er komen ook stapelwolken voor, met later in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui, bij maxima tussen 23 en 27 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Hier is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Apeldoorn is een grote flat aan de Eburonestraat ontruimd na de vondst van een mogelijk drugslab. Ongeveer 220 mensen uit zo'n 100 woningen moesten rond 10 uur in de ochtend hun huis verlaten. De politie heeft één bewoner aangehouden en doet samen met specialisten onderzoek in het gebouw. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan wordt in oktober geveild in Londen. Het werk uit 1920 was 25 jaar niet te zien voor het publiek en heeft een geschatte waarde tussen de 20 en 30 miljoen pond. Het huidige veilingrecord voor een werk van Mondriaan is 43 miljoen euro. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen en worden 384 toeristen vermist, onder wie 291 buitenlanders en mogelijk een Nederlander. Hele dorpen in het Himalaya-gebergte zijn weggevaagd en wegen, bruggen en energieprojecten zijn beschadigd. Ook net over de grens in Tibet zijn waarschijnlijk doden gevallen door een aardverschuiving. In de provincie Utrecht is een persoon overleden aan de gevolgen van het Westnijl-virus, nadat deze het virus in Nederland had opgelopen en in het ziekenhuis is gestorven. Het RIVM vond het Westnijl-virus dit jaar in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. In het ziekenhuis ligt nog minstens één patiënt met het virus, terwijl andere meldingen nog worden onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode, maar er komen ook stapelwolken voor, met later in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui, bij maxima tussen 23 en 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Dit is Power FM.

wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis. Blok op je hoofd in. En maar hopen.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij overstromingen in Nepal zijn volgens de autoriteiten zeker 17 mensen om het leven gekomen en worden 384 toeristen vermist, onder wie 391 buitenlanders en mogelijk een Nederlander. Wegen, bruggen en energieprojecten in het gebied zijn beschadigd en hulpverleners zetten helikopters in. Ook in Tibet zijn waarschijnlijk doden gevallen door de wateroverlast. In de provincie Utrecht is iemand overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. Dit jaar is het virus vastgesteld bij 3 mensen die het in Nederland hebben opgelopen, waarvan 1 persoon nog in het ziekenhuis ligt. Het West-Nijl-virus is verder gevonden bij paarden, muggen en vogels in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Een grote flat in Apeldoorn is ontruimd naar de vondst van een mogelijk drugslab aan de Eburonestraat. Ongeveer 220 mensen uit 3 flats moesten vannacht hun huis uit en de omgeving is afgezet. 1 persoon is aangehouden en het onderzoek in de flat is nog bezig. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan wordt in oktober geveild in Londen, nadat het 25 jaar niet voor publiek te zien was. Het werk uit 1920 is momenteel nog te bekijken in een Londense galerie en wordt door veilinghuis Christie's op een waarde tussen de 20 en 30 miljoen pond geschat. Het huidige veilingrecord voor een Mondriaan ligt op 43 miljoen euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking trekt naar het noordoosten weg en in het zuiden wordt het zonnig. Bij 23 tot 27 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig. In het Waddengebied vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen en worden 384 toeristen vermist, onder wie mogelijk een Nederlander. Wegen, bruggen en energieprojecten zijn beschadigd en reddingsoperaties worden bemoeilijkt doordat het water te hoog staat voor helikopters. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie in de gaten en heeft een noodnummer opengesteld. In de Amerikaanse staat Montana heeft een man tijdens een familiediner 8 familieleden doodgeschoten, onder wie zijn ouders, grootmoeder, jongere zus en haar 4 kinderen. Hierna stak de 44-jarige dader Alan Smith het huis in brand. De man probeerde daarna te vluchten, maar overleed aan zelf toegebrachte schotwonden. In Apeldoorn zijn 3 flats ontruimd nadat in een flat aan de Eburonenstraat een mogelijk drugslab werd gevonden. Ongeveer 220 mensen moesten hun woning verlaten, van wie de bewoners van 2 flats rond 1 uur 's middags terug mochten. In het appartement werden vuurwerk, wapens en een mogelijk drugslab gevonden. 1 persoon is aangehouden. In de provincie Utrecht is iemand van boven de 80 jaar overleden aan het West-Nijl-virus, nadat diegene het virus in Nederland had opgelopen. Dit jaar werd het virus bij 3 mensen vastgesteld die het in Nederland opliepen, van wie er nog 1 in het ziekenhuis ligt. Ook is in Drenthe een vrouw aan het West-Nijl-virus overleden na besmetting in Zuidoost-Europa. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking trekt naar het noordoosten weg en in het zuiden wordt het zonnig, bij 23 tot 27 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Nightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een zware stortvloed in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen en worden volgens het toerismebureau van Nepal 384 toeristen vermist, onder wie 291 buitenlanders. Ook in Tibet zijn waarschijnlijk doden gevallen. Hulpverleners kunnen veel getroffen dorpen en gebieden moeilijk bereiken door hoge waterstanden en schade aan wegen en bruggen. In de Amerikaanse staat Montana zijn 8 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een familiediner. De 40-jarige Alan Smith schoot onder andere zijn ouders, grootmoeder, jongere zus en haar 4 kinderen dood en zette daarna het huis in brand. Smith overleed later aan zelf toegebrachte schotwonden. De 26-jarige verpleger die is aangehouden na de verdachte dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een tweede bewoner. Het Openbaar Ministerie meldt dat het om hoogbejaarde mannen gaat. Het volgerest van de verdachte is met 2 weken verlengd. Ajax kan na de 4-2 uitoverwinning op FC Sion nog worden uitgeschakeld voor de hoofdfase van de Conference League als de return in de Johan Cruijff Arena wordt verloren. Aanvoerder Davy Klaassen en trainer Michel Sanchez waarschuwen voor onderschatting, mede vanwege het aantal tegendoelpunten in recente Europese wedstrijden. Daley Blind, Rayane Bonida en Maher Carrizo zijn niet inzetbaar bij de return, die om 8:00 in de avond begint. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking trekt naar het noordoosten weg en in het zuiden wordt het zonnig. Bij 23 tot 27 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig. In het Waddengebied vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: It's Power FM.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

vriendje, mag ik even aan je hangen? Je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust dat je bekruipt.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik in november 2023. Een 29-jarige man kreeg 4 jaar cel en een beroepsverbod van 9 jaar wegens verkrachting. De ander kreeg 6 maanden cel en een beroepsverbod van 5 jaar wegens aanranding. Beide mannen moeten schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn samen met hun 2 kinderen aangekomen in het Verenigd Koninkrijk na een vlucht met een privévliegtuig vanuit Californië naar Birmingham, melden Britse media. Volgens berichten zouden zij deze maand terugverhuizen en een woning buiten Londen betrekken. Het gezin was sinds de begrafenis van koningin Elizabeth in 2022 niet samen in het Verenigd Koninkrijk geweest. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen de 52-jarige Fred H., voormalig bassist van de Limburgse punkband Heideroosjes, wegens het jarenlang bezitten en verspreiden van kinderporno. De politie vond bij huiszoekingen in Zevenum onder meer 4 sticks met kinderpornografisch materiaal. 1 jaar van de geëiste straf is voorwaardelijk. De Nederlandse staat moet mogelijk honderden miljoenen euro terugbetalen door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen via Atradius. Het Openbaar Ministerie en de FIOD doen strafrechtelijk onderzoek en hebben begin juli voor 137 miljoen euro beslag gelegd op bezittingen. In totaal zijn 14 verzekeringspolissen afgegeven waarbij het vermoeden van fraude bestaat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking trekt naar het noordoosten weg en in het zuiden wordt het zonnig, bij 23 tot 27 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Boerenorganisaties, Agractie en anderen zijn ontevreden dat alleen de LTO en het NAJK deelnemen aan het overleg met de minister over de stikstofplannen. Tijdens een bijeenkomst in Scherpenzeel werd opgeroepen tot bredere betrokkenheid vanuit de landbouwsector. De minister geeft aan dat Agractie welkom is bij gesprekken en zegt contact te hebben gezocht met de voorzitter. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen de 52-jarige Fred H., voormalig bassist van Heideroosjes, wegens het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno gedurende ongeveer 7 jaar. Bij huiszoekingen in Zevenum werden 4 sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. De rechtbank doet over enkele weken uitspraak. De staat moet mogelijk honderden miljoenen euro's terugbetalen door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen via Atradius. Het Openbaar Ministerie en de FIOD doen strafrechtelijk onderzoek en hebben begin juli beslag gelegd op bezittingen ter waarde van 137 miljoen euro. Atradius heeft 14 polissen afgegeven waarbij het vermoeden van fraude bestaat. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor seksueel misbruik in november 2023. Een 29-jarige man kreeg 4 jaar cel voor verkrachting en een beroepsverbod van 9 jaar. Een 21-jarige man kreeg 6 maanden cel voor aanranding en een beroepsverbod van 5 jaar. Beide mannen moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking trekt naar het noordoosten weg en in het zuiden wordt het zonnig, bij 23 tot 27 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: De hits van ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
2: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen de 52-jarige Fred H., voormalig bassist van Heideroosjes, wegens het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno gedurende ongeveer 7 jaar. Bij huiszoekingen in Zevenum werden 4 sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. De rechtbank doet over enkele weken uitspraak. Boerenorganisaties, Agractie en anderen zijn ontevreden dat alleen de LTO en het NAJK deelnemen aan het overleg met de minister over de stikstofplannen. Tijdens een bijeenkomst in Scherpenzeel werd opgeroepen tot bredere betrokkenheid vanuit de landbouwsector. De minister geeft aan dat Agractie welkom is bij gesprekken en zegt contact te hebben gezocht met de voorzitter. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor seksueel misbruik in november 2023. Een 29-jarige man kreeg 4 jaar cel voor verkrachting en een beroepsverbod van 9 jaar. Een 21-jarige man kreeg 6 maanden cel voor aanranding en een beroepsverbod van 5 jaar. Beide mannen moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. De staat moet mogelijk honderden miljoenen euro's terugbetalen door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen via Atradius. Het Openbaar Ministerie en de FIOD doen strafrechtelijk onderzoek en hebben begin juli beslag gelegd op bezittingen ter waarde van 137 miljoen euro. Atradius heeft 14 polissen afgegeven waarbij het vermoeden van fraude bestaat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking trekt naar het noordoosten weg en in het zuiden wordt het zonnig, bij 23 tot 27 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor seksueel misbruik in november 2023. Een 29-jarige man kreeg 4 jaar cel voor verkrachting en een beroepsverbod van 9 jaar. Een 21-jarige man kreeg 6 maanden cel voor aanranding en een beroepsverbod van 5 jaar. Beide mannen moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. De staat moet mogelijk honderden miljoenen euro's terugbetalen door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen via Atradius. Het Openbaar Ministerie en de FIOD doen strafrechtelijk onderzoek en hebben begin juli beslag gelegd op bezittingen ter waarde van 137 miljoen euro. Atradius heeft 14 polissen afgegeven waarbij het vermoeden van fraude bestaat. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen de 52-jarige Fred H., voormalig bassist van Heideroosjes, wegens het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno gedurende ongeveer 7 jaar. Bij huiszoekingen in Zevenum werden 4 sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. De rechtbank doet over enkele weken uitspraak. Boerenorganisaties, Agractie en anderen zijn ontevreden dat alleen de LTO en het NAJK deelnemen aan het overleg met de minister over de stikstofplannen. Tijdens een bijeenkomst in Scherpenzeel werd opgeroepen tot bredere betrokkenheid vanuit de landbouwsector. De minister geeft aan dat Agractie welkom is bij gesprekken en zegt contact te hebben gezocht met de voorzitter. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde, over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde, over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

klant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen.

0: Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
1: Radionet met een D,
0: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde. Over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde, over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde, over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.